0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Q. Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
4: Oké, 5% korting.
3: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
4: 2 meubels, 10%.
3: Oh, zeg, en dat bed?
4: 3 meubels, 15% korting.
3: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
4: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
3: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
4: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
3: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
4: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Goedemorgen, zondagochtend 7 uur nieuws met Emiel.
1: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen, 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij wel al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart Wever voert vandaag opnieuw één-op-één gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast. Onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
1: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem.

0: Gent. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zultewaregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maximaal tot 18 graden.
1: En goed nieuws, nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Robbe Petitjean.
1: Alles rustig, alles kalm. Het begin van een rustige zondag. En we gaan er wel toch even in vliegen met Sorry Papi.

0: Purple Disco Machine en Beat of Your Heart, 8 over 7.
1: De Zondagochtendclub.
0: Goedemorgen, lieve mensen van de Zondagochtend. De leden van de club zijn present. Vanessa uit Jabbeke, die is al wakker. Ik zie Angelo uit Reet. Ik vind dat altijd grappig. Reet. Sorry aan iedereen die daar woont, maar ik moet er altijd een beetje mee lachen. Petra uit Roeselaar, die is er ook bij. Elke zondag staat Petra vroeg op en laat ze weten dat ze wakker is. Vandaag gaat ze naar Mohsin Abbas kijken, de stand-up comedian. Heel grappige mensen, heel veel plezier daar, Petra. Je mag ook altijd weten wat jij gaat doen met je zondag. Nu even gezellig samen opstaan. Perfect toch? Perfect zo'n zondag. Oké, ik weet, perfectie bestaat niet. Het kan niet. Zelfs Beyoncé moet soms naar het toilet. Maar zo'n zondagochtend in oktober, met een koffietje erbij, met goede muziek, dat komt toch in de buurt van perfectie. En als je daar dan ook nog dit bij steekt, dan komt alles goed vandaag.
1: Dit is

Ik zei het al, perfectie bestaat niet, maar dit komt toch in de buurt, hè? Nieuwe Teddy Swims Perfect Man. In de boekjes gaat het vandaag over de verraders. En vooral over Jasmijn van Hoofd, maar ik durf het niet te lezen, want ik moet nog een paar afleveringen inhalen. En ik lees online over Christian Bloemenveld. Dat is een Noorse atleet. En die wordt gebodyshamed omdat die man te zwaar zou staan om atletisch te zijn. Moet hij eens opzoeken, dat is echt totaal niet. Maar goed, wint wel keiveel wedstrijden. Nu, de Ironman van gisteravond heeft hij niet gewonnen. Voor het eerst was dat blijkbaar een Fransman, Vincent Louis. Zo'n Ironman, 226 kilometer, hè? Triathlon, je moet het maar doen, jongens. Zwemmen, fietsen en dan ook nog lopen. Het is 11 oktober vandaag. En op 11 oktober is in de geschiedenis heel wat gebeurd. Zoals iets heel sportief. We gaan even naar 11 oktober 2013. Dat was een pracht van een dag. Want dankzij Romelu Lukaku kwalificeren we ons voor het WK door met 1-2 te winnen van Kroatië. Voor het eerst sinds 2002 mocht België nog eens meedoen. Het startschot van de gouden generatie was dus op 11 oktober 2013. Ook op 11 oktober eindelijk een doorbraak na meer dan 500 dagen regeringsonderhandelingen. Dat kwam dankzij het vlinderakkoord van Elio Di Rupo. Weet je dat nog? We hadden keilang geen regering. We hebben toen echt een wereldrecord gebroken. Maar was dat vroeger of later dan 2013? Vroeger of later, wat denk jij? Je mag het droppen in de Q-app. Dit zijn de Kaizer Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Let

0: oktober vandaag. En op 11 oktober in de geschiedenis was er dus een doorbraak na 500 dagen regeringsonderhandelingen. Maar was dat nu vroeger of later dat onze WK-kwalificatie op 11 oktober 2013 vroeger of later? Jij moet het mij laten weten.
1: Kop
2: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
5: Heurman, zet de puntjes op de O.
4: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.

0: Paul en Think of Me. Goedemorgen.
1: Dag op dag.
0: En goedemorgen aan Sandra uit Berlaar. Niet Berlaar, hè? Dat ligt in Oost-Vlaanderen, maar waar ligt Berlaar ergens?
2: Berlaar ligt naast Lier.
0: Oké. Okay. Vergissen mensen zich vaak, Sandra?
2: Af en toe gebeurt dat wel eens, ja.
0: Ja, zo fout ingetikt op de GPS en dan staan die daar bij jou ergens in de buurt te koekeloeren. Wat ga jij doen met je zondag, Sandra?
2: Ik ben afgesproken met vriendinnen en wij gaan naar Lier.
0: Ah ja, niet naar Berlaren.
2: Nee.
0: Hey, ben je daar al eens geweest eigenlijk?
2: Nee, nog nooit.
0: Ah ja, misschien moeten jullie dat eens gaan bezoeken met z'n allen.
2: Misschien in de zomer.
0: Ah wel, ja, voilà. Ja, een uitstapje met de fiets. Ik denk dat het misschien een beetje ver, maar als je stevig doorpeert, elektrisch en zo, lukt dat wel. Het is 11 oktober vandaag. Jij spreekt af met vriendinnen. Super tof. Maar we gaan even naar 11 oktober 2013. Dat zou eigenlijk een nationale feestdag moeten zijn. Want dankzij de god genaamd Lukaku hebben we ons toen gekwalificeerd voor het WK. Dat was toen voor het eerst sinds 2002. Het was het begin van de gouden generatie. Nu ook op 11 oktober was er eindelijk een doorbraak in de regeringsonderhandelingen. Want Di Rupo die kwam met een soort vlinderakkoord. Dat was na meer dan 500 dagen. Was dat vroeger of later dan 2013?
2: Ik dacht dat dat voor 2013 was.
0: Absoluut, maar niet zoveel. Het was op 11 oktober 2011. Geen regering, hè. Toen, weet je dat nog?
2: Ja, ik herinner me dat nog.
0: Ja. En alles bleef ook draaien, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Uiteindelijk, we hebben dat allemaal overleefd, hè. Dag op dag op 11 oktober maakt voor het eerst een vrouw een ruimtewandeling. Niet Katy Perry, die is ook in de ruimte geweest onlangs, maar heeft niet rondgezweefd in zo'n pak. Het was een Amerikaanse, Catherine Sullivan. Was dat vroeger of later dan in 2011?
2: Ik denk vroeger.
0: Dat is ook vroeger, inderdaad. Op 11 oktober 1984. We zitten in 1984. Onthoud dat jaartal misschien even. Dag op dag, op 11 oktober, krijgen twee wetenschappers de Nobelprijs voor hun werk rond het gat in de ozonlaag. Ze waarschuwden de mensheid voor de gevolgen mocht dat gat groter worden. Nu, dat is iets dat we blijkbaar hebben opgelost met z'n allen. Door bepaalde gassen niet meer in spuitbussen te steken, is dat gat eigenlijk kleiner geworden nu. Het gaat dus beter, maar was zowat de ontdekking van het gat in de ozonlaag vroeger of later dan in 1984?
2: Ik gok nogmaals op vroeger.
0: Oh, dat is fout. Nee, die Nobelprijs is in 1995 ontvangen. Dat is nu iets, Sandra, dat ik mij goed herinner, want het ging daar in school altijd over. Over het gat in de ozonlaag. En nu is dat er niet meer, blijkbaar. U hoort er niks meer van.
2: Ik denk dat dat nog groter geworden is.
0: Nee, jawel, nee, dus niet, hè.
2: Nee?
0: Nee, dat is het gekke.
2: Okay.
0: Dat is niet groter geworden, want wij hebben dat opgelost. Dus als we het echt willen, Sandra, dan kunnen we alles.
2: Dan kunnen we veel.
0: Voilà, laat dat de boodschap zijn voor deze zondagochtend. Sandra uit Berlaar, zonder E van achter. Fijne zondag, salut.
2: Sorry ook, dank u,
0: daar. Ciao, nu genieten van de diepste daler uit de Q-top 40. Onterecht vind ik, dit is Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

15 jaar geleden, zaten we nu dus 500 dagen zonder regering. Nu zijn ze weer aan het onderhandelen en boel aan het maken over de begroting. Heb je soms toch zin om te zeggen, allakkes, los dat op. Dingske zei dat ooit, wie was dat ook weer?

0: vind, voor Engelstalig te zijn, spreekt Beyoncé het woord hello heel raar uit, maar goed. Ieder zijn stil. Emiel, het was afgelopen nacht opnieuw erg onrustig in het Midden-Oosten.
1: Ja, de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië is getroffen door een dodelijke raketaanval. Zeker 12 mensen zijn daarbij omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen. Zij zijn tegen het regime in Jemen dat door de Saoedi's gesteund wordt. Eerder deze week voerden de Houthi-rebellen ook al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. En in ons voetbal is AA Gent voor een open alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent nu 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag wel nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. En nog gisteravond won Racing Genk dan weer met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. En het weer, de dag die start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen krijgen we brede opklaringen met maximaal tot 18 graden.
0: En geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: Delicious and Magic with you. Opletten op afrit 19A. Van de Brusselse ring richting Brussel. Het is daar afgesloten ter hoogte van Africhem door een ongeval. Een auto ligt op zijn dak. En dat ene nummer over een grote boodschap komt er trouwens aan.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Ben je op zoek naar je eerste job?
5: Zo klaar voor.
4: Of is het tijd voor een carrière switch?
5: Ja, zo klaar voor.
4: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
4: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.

Maar ik denk dat dat komt omdat toen dat nummer uitkwam en met de WK het ook echt heel warm was. Verschilletje met nu, hè. Oeh, als een frisse ochtend. Ik heb voor het eerst de chauffage aangezet ook vannacht. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Hier krijg je het ook warm van. Post Malone.

0: Post Malone.
1: En Morgan Wall and I had some help. Bijna 7:45. Tine die laat weten, mijn man is mijn chauffage. Nee, dat is economisch en goedkoop. Gewoon

0: David Guetta en Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Ik wil je toch nog even warm maken voor iets.
1: Q-Music Highlights.
0: Iets warms voor in de koude dagen die eraan komen. Want Mechelen is the place to be. Of Mechelen wordt the place to be. Nu is dat nog niet, moeten we daar eerlijk in zijn. Maar binnenkort dus wel, want Q-Music wordt 25 jaar. We gaan dat vieren met Q-Music Highlights. Dat wordt een spectaculair lichtfestival in het centrum van Mechelen met de grootste hits van 25 jaar Q. 5, 6, 7 november. Dat moet jij nu al opschrijven in je agenda. En geen zorgen, het is helemaal gratis. Nu, wat gaat dat zijn? Ah, wel, ik zeg het, een lichtfestival. Hoe gaat het eruit zien? Dat kan ik niet vertellen, dat is staatsgeheim. Er staat al een kaartje online, het parcours, dat kan je al checken. Kan je al uitstippelen van, ah, dan kunnen we van daar naar daar. En daar gaat iets te doen zijn. Maar hoe het er exact uit gaat zien, dat weet niemand. Niemand hier op de redactie, niemand die het weet. Het is, ja, dit is geheim, steekt ergens in een geheime kast. Het is een geheim genootschap die daarmee bezig zijn. Ik zou vooral zeggen, kom zelf kijken. 5, 6, 7 november, heel de Mechelse binnenstad. En het gaat over de grootste hits van 25 jaar Q. Dat kan ik wel meegeven. Zoals bijvoorbeeld Umbrella van Rihanna.

5-8. En Bazaar begin opnieuw. 5,18 miljoen. Zoveel kost de duurste auto die ooit in ons land verkocht is. Afgelopen weekend in Knokke blijkbaar op de veiling van de zoete Grand Prix. Het is een LaFerrari. Ronaldo die heeft er zo eentje. En deze zanger heeft er blijkbaar ook een. Jamiroquai. Blijkbaar genoeg geld verdiend om zo'n auto te kopen. De Belg die de LaFerrari kocht, die blijft voorlopig anoniem. Gaat hij ook wel blijven, denk ik. Tenzij je hem ergens aan rood licht ziet staan. Nu, wat ik altijd denk bij zoiets, dat is een mooie auto. Je moet daar niet onnozel over doen. Dat is een prachtige auto, zeker als liefhebber. Hè. Maar je staat daar toch ook? Gewoon keihard mee in de file, zoals iedereen. Je raakt nergens over een snelheidsdrempel. Je kan daar keihard mee parkeren. Niet doen, jongens. Niet doen. Q.

0: so will you love.
1: Louis Capaldi heeft blijkbaar ook een Ferrari. En een Audi zie ik, en een Porsche, en een Range Rover. Terwijl vroeger reed hij rond in een aftandse Ford Fiesta. Dat is echt waar, zo is die bekend geworden. Hij reed zijn mama daarmee rond. Lief, hè?
2: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Goedemorgen, 8 uur nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemorgen. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die NVA heeft opgevraagd.
6: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
5: Door bijvoorbeeld meer mensen in te zetten bij de hulplijn. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast. Onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Collega Hannelore Simoens.
7: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
5: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Berchem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
8: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
9: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
8: Ik vind dat heel cool om te zien.
5: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij ook al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk.

0: meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat wel vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen. Later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maximaal tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
1: En er staan geen files op onze snelwegen waar je nu meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Robbe Petitjean.
1: Opstaan! Zo doen de mama's en de papa's het, maar wij doen het anders. Met goede muziek. Ava Max, check. En Thomas Gray, ook check.

0: FM-X en Kings and Queens.
1: De Zondagochtendclub.
0: En het clubje is weer wakker hoor. Tamara bijvoorbeeld, die meldt dat het te vroeg is. Te vroeg voor kerstversiering. Ze heeft er al gespot in Oost-Nieuwkerken. Je hebt gelijk, Tamara. Maar sommige mensen, hè, Tamara, die beginnen met kerstversiering vanaf het onder de 15 graden gaat. Zwaanzin. Rita, die is wakker. Hallo, Rita. En Christophe ook. Die gaat een halve marathon lopen in Hasselt op een zondag. Het regent daar nu, Christophe. Maar dat trekt weg. Ik zie dat op buienradar. Ik ben ook een soort weerman geworden. De nummer 1 uit de Q-top 40, dat wordt ook wel de nummer 1 om komende zomer te checken op Rock Werchter trouwens. Dat is afgelopen week aangekondigd. Maar het schijnt is er op Werchter nu al crisisoverleg. Want er moet daar besproken worden of er niet meer EHBO-medewerkers nodig zijn voor alle jongens en meisjes die gaan flauwvallen door somber. My body isn't ready.

0: 8:15 gepasseerd. Op deze mooie zondag, de laatste dag van de week. En ik heb een hele week met iets in mijn hoofd gezeten. Met een woord. Want vorig weekend was er een luisteraar, Sarah. Die kwam uit het Gentse en die sprak van een zwemkom in plaats van een zwembad. Blijkbaar een soort synoniem.
1: We zijn onder de baan naar de zwemkom. Mijn dochter die boot zwemmen.
0: Maar jij noemt dat de zwemkom?
1: Ja.
0: In plaats van zwembad?
1: Ja, we zeggen zwemkom.
0: Ja, in het Gentse zeggen ze blijkbaar zwemkom. Ik wist dat niet. Ik had het nog nooit gehoord, de zwemkom. Maar ik vind het zo'n tof woord dat ik het ook gewoon ben beginnen gebruiken. Dus ik ben afgelopen week naar mijn lokale zwemkom getrokken. Ben daar wat baantjes gaan trekken in de zwemkom. Heel plezant. In de slimste mens zit nu Dean Ray. Of Rai, Brusselaar. En die gebruikt nog meer woorden die de rest van het land niet gebruikt.
2: Nee, je bent ik eens veranderd van school?
3: Nee, in middelbuurt twee keer.
2: Ah, oké. Okay, so ja, dat valt nog goed mee.
3: Dat valt goed mee.
2: Ja, maar was jij vaak de eerste van de klas? Of,
3: Kom de mavouche met acquis, jongetjes.
0: Doe mavouche. Dat is dan voortdoen. Ik kom zelf ook van die kanten. In het Brusselse zeggen ze bijvoorbeeld stammenij tegen een café. Of glettig. De baan die is niet glad, maar glettig. En ik denk... Allee, ik denk, ik weet het zeker, dat er nog van die woorden zijn die in bepaalde streken van ons land heel veel gebruikt worden en in andere delen van het land een totaal mysterie zijn. Als jij ze van die woorden kent of gebruikt, laat maar weten. Zometeen twee broers die stammenij sowieso begrijpen, want de broertjes Wouters die komen uit het mooie Sint-Genesius-Rode, dat is ook vlakbij Brussel.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaerts.be.
6: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan,
8: maar nee, de frituur brandt.
6: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
12: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
11: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
12: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
11: Oh ja. En welk merk is dat?
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
15: Oké, 5% korting.
17: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
15: 2 meubels, 10%.
17: Oh, zeg, en dat bed?
15: 3 meubels, 15% korting.
17: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
15: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
17: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
15: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
17: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
15: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
18: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Ramen, deuren, verandas?
19: Reinaerts Aluminium.
5: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Koning Boudewijn Stadion plat spelen, dat kunnen ze, de mannen van Clouseau. Allee, het moet nog gebeuren. Ik ga ervan uit dat ze dat gaan kunnen. Met evenveel vonken en vuur als pakweg Ramstein. Dankzij luisteraar Inge leerde ik het woord zwemkom kennen. Ik had dat nog nooit gehoord, maar dat is dus blijkbaar het Gentse synoniem voor zwembad. Het is hier echt een taal dus, in de Q-app. Zoals ze verwachten, heel veel West-Vlamingen, want die hebben voor alles een ander woord. Dat is gewoon een andere taal eigenlijk. Hè. Stutten, boterhammen, dat kennen we allemaal wel ondertussen. Steven uit Diksmuiden, die weet mij toch te verrassen met wat woorden die ik nog niet kende.
1: Lattestoors zijn rolluiken. Kortwaan is een kruiwaan. In West-Vlaanderen.
0: Ja, voilà, als je dus in West-Vlaanderen komt als rolluikverkoper, dan kan je dit woord gebruiken.
1: Lattestoors.
0: En dan is je deal instant rond eigenlijk. West-Vlamingen die hebben dat graag als je hun eigen dialect spreekt. Dat vinden die echt tof. Die gaan ook vooral naar andere West-Vlamingen kijken. Als er een West-Vlaamse comedian of zo is, dan gaan die daar naar kijken. Echt waar. Ik heb er nog binnengekregen hoor, want Steven... Die zegt, in Diksmuiden is er ook nog dwalen voor tafellaken. Dat blijft daar komen in West-Vlaanderen. Fabio uit het mooie Limburg, die zegt dat ze in Genk wat maken zeggen in plaats van alles goed. Ja, die hebben ook een gek taaltje. Pascal die komt nog met lantoor voor trottoir. De wc noemen ze het gemak. Dat is in Halle, in die kanten. Een chique commissfeur, die ga ik niet uitspreken, maar het gaat voor grote borsten. Een chique commissfeur. Oké. Okay. Er bestaan gekke woordjes in ons land. Dus,

0: Ik zoek woorden die enkel in jouw streek gebruikt worden. Dit komt hier trouwens nog binnen.
1: Persien, lattestoors, voerland.
0: Kan voor mij even goed Zweeds zijn. Niks van begrepen. Misschien ben jij wel aan het werk trouwens op een zondagochtend. Dat kan jou zo meteen iets opleveren. Want jij bent een held. Jij doet heel de economie draaien. Goed blijven luisteren.

0: blij dat ik niet in West-Vlaanderen woon.
1: Ik ga juist bestuten op heten. Ik hoor een keer nu op de radio al West-Vlaams geworden.
0: Bah, wat? Emiel, net geen nieuwe wereldtitel voor ons land op het WK gravelen.
2: Nee, klopt. Dat is zo net afgelopen en onze landgenoot Florian Vermeer schijpt dus net naast zijn tweede wereldtitel op rij. In een sprint met 4 werd hij tweede achter de Deen Bak Klaris. Vermeer reed nogthans een knappe wedstrijd op een toch wel erg lastig parcours, maar kan zijn wereldtitel van vorig jaar dus niet verlengen. Magnus Bak Klaris is 30 en rijdt op amateurniveau rond in Denemarken. En nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Komt natuurlijk door de erg drukke sportzomer die we gehad hebben. Met dus het WK voetbal en de Tour de France, dan gaan mensen vaker gokken. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden.
0: Misschien waren er ook zo diehard gokkers die dachten dat gokhulp.be een soort handleiding was van hoe ze het moesten doen.

0: zondagochtend, 9:05. En zie jou eens bezig.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: Dat is echt ongelooflijk hoeveel mensen er in het weekend aan de slag zijn. Ik wil de weekendwerkers graag belonen, een klein duwtje in de rug. Met een gadget dat je op het werk heel goed kan gebruiken. Want misschien zit je daar met slechte FM-ontvangst. Kraakt dat, piept dat. Dat toestel, dat radiootje waar je naar luistert, dat moet vervangen worden. Wel, die slechte ontvangst, dat is vanaf nu verleden tijd. Ik heb hier DAB Plus digitale radio's. Met een Q-Music logo op. En knopjes. En er komt geluid uit. En dat kan dus van jou zijn. Ik heb wel één opdracht voor jou. Bewijs mij op een of andere manier via een voice message in de Q-app dat jij nu effectief aan het werken bent. Dat is jouw opdracht. Laat maar.

0: Je favoriete Italiaan, Damiano David. Het meteorlied met de mooiste boodschap komt er zo aan.
1: Er is altijd een uitweg en je probeert het voor elkaar te
2: zijn. Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
3: 20.000 euro shopping.
2: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton.
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: veel zondagswerkers. Ik zie thuisverplegers, iemand aan een hotelreceptie. Bakkers, Elsie is aan thuiswerken, telt ook. Angelique en Johan die hebben een brunchzaak en die zijn volop aan het preppen voor de brunch. Nathalie die laat via de app horen wat ze doet.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: Nathalie uit Münster-Bilzen-Hela, jij hebt een professioneel strijkatelier, hè?
2: Ja, dat klopt. Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Hoe ben je daar ooit bij gekomen?
2: Ja, ik had iets nodig om een extra centje te verdienen als alleenstaande. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een extra atelier.
0: Maar allee, de strijk, ja. Heel veel mensen doen dat niet graag, hè?
2: Nee. Dat, ja, ze hebben ook geen tijd soms niet meer, dus ze gaan plooien. En maar ja, ik vind gestreken kleren nog altijd veel mooier.
0: Ja, ik vind dat ook, maar ik heb er zelf ook geen tijd voor. Soms doe ik het. Ik heb zo'n paar hemden. En je hebt van die hemden waarvan, ja, als je ze niet strijkt, ziet dat er echt niet uit, hè. Ik probeer dat dan, maar dat lukt ook nooit goed. Heb jij tips?
2: Ja, er zijn wel wat trucjes. Natuurlijk is het heel belangrijk. Ik weet nu niet, als je een strijkplank hebt, om alles goed mooi open te trekken. En dan gaat dat wel makkelijker. En goed met de mouwtjes beginnen. En dan pas voor, achterkant. En dan helemaal omdraaien. En dan is dat perfect, hoor.
0: Ja, maar bij mij nooit. Hoe kan dat? Wat doe ik fout? Ik heb een strijkplank, ik heb een strijkijzer. Ik doe daar zo van dat water in, hè, van dat speciaal mineraalwater of wat is het. En toch...
2: Ja?
0: Die plooien zijn niet goed, dat is niet recht.
2: Het belangrijkste is in het begin platleggen, hè. Heel mooi platleggen in het begin en dan pas strijken.
0: Oké. Of gewoon naar een strijkatelier gaan.
2: Dat is nog beter. Klaarmaken voor bij u in de buurt strijksurf.
0: Voilà, dan is dat mooi gedaan.
2: Ja.
0: Nathalie, heb jij daar al een radio die luid genoeg kan?
2: Die gaat van mij nooit niet luider. Dat is zoiets uit de action.
0: Dat is brol.
2: Ja, dus dat is welkom.
0: Ah ja, want ook jouw strijkijzer maakt nogal lawaai, hè?
2: Dus ja, tuurlijk.
0: Goed, die DAB Plus radio, die is helemaal voor jou. Ik ga hem je opsturen zetten, maar goed luid. Misschien niet te dicht bij het strijkijzer. Ik denk niet dat dat tegen stroom kan. Heb je nog veel strijk?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Allee, Nathalie, nog even verder doen. Hè. Veel succes daar. Salut, gezegd. Fijne zondag.
2: Dank je wel, hè.

Constant met Basserre, All Because of You. 1,5 Vlamingen zitten blijkbaar in een sportclub deze dagen. Een record. Maar ja, de helft betaalt en gaat nooit. Zoals ik. Walking through the door of this old and lonely. Toch waar. Place that used to feel like us. Zinloos. Dit is Martin Garrix. Remember

0: Smit en nice to meet you. Welkom in het weekend, welkom op zondag. Ik ben gisteren trouwens iets zot te weten gekomen over de persoon die als kind op mij babysitte. Maar het is echt heftig, ik was er niet goed van.
1: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
2: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
0: Goedemorgen, het is 1 over 9 nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemorgen. Net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel van vorig jaar niet verlengen. Baklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd.
7: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt, dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
6: Door bijvoorbeeld meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Berthem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
8: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
9: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
10: Ik vind dat heel cool om te zien.
6: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die door Iran gesteund wordt. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias.

0: viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama. Dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden.
1: En er staat 1 file. 1 file op onze snelwegen waar je 5 minuten verliest. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Vilvoorde Koningsloo en Machelen. 5 minuten dus. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: Music. Robbe Petitjean.
1: Mijn ex-babysitter blijkt dus een soort creep te zijn. Ik ga het straks uitleggen. Nu Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Goedemorgen.

Ah, dat blijft goed, hè. Ik word dat nummer niet beu. Just a Little, Sam Harper en Juste. Als ik het juiste gezegd heb. Ik heb iets creepy ontdekt, samen met QDJ's team, over mijn ex-babysitter.

0: opstaan op zondag met het mooie How to Save a Life van The Fray. Het is bijna 9:15. Nu, gistermiddag na mijn show hing ik hier nog wat rond op de redactie van Q. Ik was aan het babbelen met Q-DJ Steen, die hoor je op zaterdagmiddag. En die was bezig over Thuis, de soap. Ik kijk daar al jaren niet meer naar. Toen ik nog keek, was dit de teamtune. Even terug. Steen die gaat het herkennen, denk ik.
1: Er is beter!
0: Ja, met Peter en Vraar, die nog mocht zingen. Het waren goede tijden. Maar goed, Q-DJ Steen die kijkt dus wel nog elke weekavond naar Thuis. Steen, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen, Romme.
0: Jij bent een thuisfanaat, hè?
2: Ik ben een mega thuisfanaat. Ik kijk echt al jaren op dit seizoen.
0: Ja, nu. Jij vertelde mij gisteren, want ik was wat aan het nadenken van ja, wat moet ik morgen doen in de show? Jij vertelde mij dat het allemaal zo spannend is met een zekere Dennis. Wie is Dennis?
2: Ja, ik moest even ventileren bij jou gisteren, want ik kwam dus op de redactie aan vlak nadat ik die aflevering van Thuis had gekeken van vrijdag. En dat was echt de aflevering waar alle thuisfans al weken, maanden naar uitkijken. Want de serieverkrachter Dennis Draven is eindelijk opgepakt door de politie. Een hele spannende aflevering met een soort van gijzeling in het ziekenhuis. Dus ja, het was heel spannend en ja, half het thuisdorp is eigenlijk het slachtoffer van Dennis. Dus dat is wel heel belangrijk dat hij eindelijk geboeid werd.
0: Dus ik hoor dat en ik denk... Ja, goh ja, Steen, Thuis. Ik ga het niet over Thuis hebben. Ik kijk daar niet naar. Ik heb daar niet zoveel mee. Ik zoek die acteur op. En dat is gewoon... de Benny. Benny Kuppes. Die man, die heeft nog op mij gebabysit toen ik een jaar of 10 of zo was. Misschien iets jonger zelfs. Tenzij ik mijn gigantisch vergif was. Maar dat was een hele lieve gast. Steen, jij hebt er een beetje bang van, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Er is niks om bang van te zijn, Steen. Benny Kuppes, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Steen.
0: Benny, ik herinner mij dat toch juist, hè? Jij was toch mijn babysit toen ik een jaar of...
3: Ik was jouw babysit.
0: Ja, ja, 10 of zo was zoiets, hè?
3: Ik denk in tussen 1999 en 2003 was ik jouw babysit.
0: Zoiets. Ja. Nu, dat klinkt alsof jij gigantisch oud bent, Benny. Dat is niet. Ik was gewoon heel jong nog. Hoe voelt het om plots mee te spelen in zo'n veelbekeken soap? Want jij zat al even zo in de achtergrond, maar ineens ben jij het hoofdpersonage.
3: Ja, nu, deze week, de afgelopen weken ben ik heel hard op de voorgrond gekomen. Zo'n instituut als Thuis, dat is fantastisch om aan mee te doen. Hè. Dat was echt een ervaring. En de rol, het is een fucking smeerlap, absoluut. Maar het was echt wel zeer interessant om dat te spelen.
0: Ja, word je al herkend op straat?
3: Wel, ik woon in Brussel, dus hier in Brussel niet, maar ik was in Mechelen vrijdag en daar wel, daar vragen ze ook heel veel foto's, wat een beetje raar is, maar ja. Ja,
0: het is dat, maar ze zijn niet kwaad of zo, de mensen. Ze hebben geen bang van jou.
3: Ze zijn niet kwaad, nee. Deze komen soms echt naar mij toe gelopen, dus ik denk, dan ben ik een beetje bang.
0: Ja, dat snap ik, als je dat ook niet gewoon bent en ineens moet je op foto's gaan staan. What's next voor Dennis? Want ja, je mag natuurlijk niks spoilen, er gaat nu wel nog wat gebeuren, maar kan zo iemand vrolijk in die reeks blijven?
3: Geen idee. Ik denk als Benny zijnde niet, maar ja, Thuis, ik weet het niet. Ik zou nog jaren in die serie willen blijven, maar ik vrees dat het de kijker dan echt wel afhaakt.
0: Ja, dan moet je eerst misschien jaren in de gevangenis zitten in Thuis. Wat is next voor Benny Kuppes, de acteur achter Dennis natuurlijk?
3: Ik hoop dat er nog wat tv-rollen of wat rollen in het theater aankomen. Dus ik beslis daar jammer genoeg niet zelf over. Dus ja, ik hoop nog op tv te komen. Absoluut.
0: Voilà. Mijn ex-babysit, die plots een serieverkrachter speelt in Thuis. Het is een rare ervaring. Steen, ben je nog bang voor Dennis, voor Benny?
2: Klein beetje, maar Benny klinkt wel als een toffe man.
0: Dat is hij, absoluut. Benny Kuppes, a.k.a. Dennis uit Thuis. Maandag is blijkbaar een superspannende dag voor de kijkthuiser. De thuiskijker, ik zal het niet weten, maar ik wens jullie allemaal heel veel plezier.

0: is hier enigszins verwarring. Want blijkbaar is er ook een personage in familie natuurlijk dat Benny heet. En ik zei van de verkrachter uit huis, die heet Benny Kuppens. Dat is de acteur, hè. Het is mijn ex-babysit nu. Maandag. Heel spannende dag voor thuis. Dan is er de grote ontknoping, hè. Van die serieverkrachter, genaamd Dennis. Maar er is een klein issue, want het is staking. De VRT staakt. Dus er is geen thuis. De mannen van Panic at the Disco die ken je sowieso van het vrolijke High Hopes. Maar die hebben een minder vrolijk verleden. Ik ga het straks uitleggen. Calvin Harris die komt er ook nog aan. Met Blessings hier bij Q. 20 over 9. Een zeer goeiemorgen.
1: De mistje datjes van Connections.
2: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
3: Ah, oh, miljard gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Hoogstraten.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Calvin Harris and Blessings. Je hebt wat feestje muziek bij.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Niemand minder dan Taylor Swift's Patient Zero. Pas op.

Het is ook de sterkste stijger in de Q-top 40. Van 16 naar 2, Patient Zero. Dit ken je sowieso, hè. High hopes, ben ik at the disco, vrolijkheid met trompetjes. Maar wist je dat die mannen niet altijd zo vrolijk geklonken hebben? Ze begonnen ooit als emo-band, we schrijven 2005. Stevige gitaren, de mannen hadden een bles, droegen zwarte make-up. En ik deed ook mee, want ik weet nog, het eerste middelbaar, ik had ook zo'n bles voor mijn ogen. Ik had ooit een lerares Frans en die wou die bles afknippen. Ik kwam echt zo met een schaar voor mijn gezicht staan. Traumatiserend. Panic at the Disco heeft een paar jaar bestaan als een soort emo-band met gitaren. Tot de band stopte. Maar de naam bleef wel voortbestaan, want frontman Brandon die besliste: weet je wat? Ik ga dat hier alleen doen. Helemaal solo. En ik ga dat anders aanpakken. En ik wil vrolijkheid. In 2018 scoorde hij een wereldhit met het vrolijke High Hopes. Panic at the Disco dus. Q-Q.

0: Panic at the Disco en High Hopes. Ik zoek trouwens nog een quizzer. Iemand die wil meedoen zometeen met Alles of Niks. Je krijgt één vraag uit de actualiteit. Jij bepaalt zelf of je meespeelt voor 2 of voor 4 bioscooptickets. Laat maar weten als je mee wil doen. 1 over 9:30. Emiel, goeiemorgen nog eens. Oei, wacht. Hallo.
1: Goedemorgen,
0: Emiel.
1: Dag Robin.
0: We zitten met een probleem met een tekort aan laadpalen voor elektrische auto's.
2: Wel ja, dat nog net niet, maar het aantal nieuwe laadpalen in Vlaanderen stijgt wel niet snel genoeg. Zo zijn er in totaal zo'n 88.000 laadpalen. Dat zijn er 16.000 meer dan vorig jaar. Maar als je het gaat vergelijken met het aantal elektrische auto's in Vlaanderen, ja, dan stijgt het niet snel genoeg. Want het aantal elektrische auto's steeg met maar liefst 100.000 tot meer dan 430.000 auto's. Dat betekent dat chauffeurs laadpalen met steeds meer mensen moeten delen. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel van vorig jaar niet verlengen. Baklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wel wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden.
0: En goed nieuws, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: Cameron Withcomb en Medusa. Het is bijna 20 voor 10. Janneke uit Mazeik, goedemorgen. Bij jou is de Giro Zondag, de kinderen afzetten. Wat doe jij dan met je zondag?
1: Rustig invullen, niet te gek. Een beetje de batterijtjes opladen voor morgen terug te werken.
0: Ah, ja. Het zal wel zijn. Zacht chips in de zetels biedt ook.
1: Ja, toch?
0: Ja, maar ja,
1: hoe weet ja, ik? Hoe,
0: wat zei je? Hoe weet je dat? Was dat wat je zei?
1: Ja, dat is een beetje de lach van herkenning, maar inderdaad, ja. Het mag ook eens gebeuren. Hè.
0: Maar ja, zeker op een zondag. Of frieten, hè. Dat ook toch vanavond. Niet?
1: Nee, dat niet. Dat is op vrijdag altijd bij de ouders.
0: Oké, ja, wij doen dat op zondag. Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes, Jannik. Jij speelt mee met Alles of Niks. Eén vraag en je wint dus Alles of Niks. Je bepaalt zelf de inzet. Fel spelen voor 2 cinematickets. Dat is vandaag iets uit de categorie openbaar vervoer. En voor 4 cinematickets is het een vraag uit de categorie Artificial Intelligence, oftewel AI. Ik geef al mee, het is geen simpele vraag, die laatste. Maar goed, waar kies je voor?
1: Dan ga ik voor de 2.
0: Voor de 2 tickets. Openbaar vervoer. Ja. Blijf even hangen.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, wat was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Het is zondag, hè.
1: Alles. Alles of niks.
0: Jannik uit Mazeik, die gaat de kinderen droppen op de Giro. Ik vind dat een heel goed idee. Jannik, hoe lang duurt dat eigenlijk, de Giro zondag?
2: Van 2 tot 5.
0: 2 uur 's middags tot 5?
2: Ja.
0: Dat is niet zo lang eigenlijk.
2: Ja, toch wel. Alleen voor de kinderen is het lang genoeg, omdat ze thuis komen, nog even douchen en dan meestal goed vettig. Dus
0: Okay,
2: veel beter.
0: Ja, ik dacht dat dat zo was, van 's ochtends vroeg tot echt 's avonds laat, dat je dan even een chill soort opvang hebt.
2: Misschien nog eens een idee wat ik kan opwerpen, maar...
0: Ja, werk wat langer. Allee, werk, dat is geen job. Het zijn natuurlijk gewoon ook jongeren die begeleiden. Ik snap dat ook wel, dat het niet keilang duurt. De vraag voor 2 tickets, daar speel jij voor, hè? 2 cinematickets uit de categorie openbaar vervoer. Als je die ene vraag juist hebt, dan win jij die tickets. Jannik, dit is jouw vraag. Het is morgen treinstaking. Een heel deel van de treinen rijdt niet uit. Het gaat ook chaos zijn bij de NMB's. Onder meer bij de IC-treinen rijdt 3 op de 10 blijkbaar niet. Maar waar staat dat voor, die IC?
2: Intercontinental?
0: Nee, ze rijden niet over meerdere continenten. Ah. Intercity. Tussen de grote steden. Intercontinental, dat zou zot zijn.
2: Zo
0: de trein naar Amerika kan pakken. Misschien ooit, Jannik. Goeie gok wel. Ik vond het een hele goede gok.
2: Ja.
0: Je zat er bijna. Helaas. Ja, het is gebeurd, hè. Jannik, fijne dag nog, hè.
2: Ja, doei.
0: Geniet van je zondag. Schoonste dag van de week. Dacht dat de Giro langer duurde. Jammer.

Dat is heel schoon, hè. Sienna Spyro. Maar vrolijk word je er niet van. Toch? Van Jana de Wilde op de radio? Gelukkig wel. Je hoort ze vanaf 10 uur. Dit is nog Axel en Ingrosso. And more than you know. Fijne zondag.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure. Zoveel meer dan een alarm.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: 16 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedemorgen.
3: Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Anders heeft opgevraagd.
5: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
3: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wel wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden.
6: En er staan geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
7: Music.
8: Jana de Wilde.
6: Ik had het vandaag precies niet verwacht, maar ik ben heel blij dat de zon er toch bij is vanmorgen. Nu nog de goede muziek en het plaatje is compleet.

alleen haar naam klinkt Schots, ze is ook Schots. En alleen al daarom ligt ze bij mij 5 lades hoger in de kast. Niet dat ze per se in een kast moet liggen, maar bon, je snapt waar het over gaat. Amy MacDonald en this is the life by Q. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Welkom. Het is zondag 11 oktober. Het is de tijd van het jaar waarin ik het gevoel heb dat mijn bioritme het een beetje opgeeft. Ik word 's nachts wakker met het gevoel van oh, het is nog middernacht. Lekker blijven liggen, maar dan blijkt het toch al 7 uur 's ochtends te zijn en is het gewoon nog pikdonker. Als je een beetje meer moe bent dan anders, je bent dus niet alleen en ik ga proberen om wat extra energie toe te voegen om de zondag op gang te trekken. Met nu 2 grote hits, Afrojack, Never Forget You, na Freya Sky. Dit is Silent Treatment. You sound better with you. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Afrojack met Never Forget You. Je wordt niet vergeten als je elke keer dat je nieuwe muziek uitbrengt, mensen opnieuw stil krijgt. Stil omdat je stem gewoon echt waanzinnig goed is, maar ook stil omdat je toont dat je zoveel van muziek weet dat elk stuk van je nieuwe song echt 100% er boenk op is. Ik heb zometeen een nummer om kippenvel van te krijgen. Het is de gloednieuwe van Teddy Swims en hij komt eraan over ongeveer 4 minuten.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
3: NMBS! Yes!
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Ramen, deuren, verandas.
16: Lijnaars Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

elke keer voor mij. Ook vindt het zo goed. Teddy Swims en Perfect Man. Als het van mij afhangt, ga maar hartjes uitdelen in de Q-app, zodat het volgende week zeker in de Q-top 40 binnenkomt. Nu gaan we naar een van mijn favoriete films uit de 80's. En er gebeurt zo weinig in dat Gen Alpha het denk ik niet meer zou kunnen volgen qua traag tempo, maar het is zo'n absolute klassieker. Ik heb het over The Breakfast Club uit 1985, met deze hit als de soundtrack die iedereen kent. Dit zijn de Simple Minds bij Q, and don't you forget about me.

0: David Guetta met Alesso en Never Going Home Tonight. Heb je ooit al eens een situatie meegemaakt waarin je pas na de situatie door had van oh my god, is dit nu echt gebeurd? Ik heb dat heel vaak, blijkbaar vooral als het iets met mensen, meer specifiek bekende mensen te maken heeft. Ik ga er zo meteen over vertellen en ik speel ook de hit waardoor dit verhaal spontaan in mijn hoofd opgepopt is.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: Je wint 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Stralen op Q Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Waar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blieft?
12: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

luisteraar Sebastien is fan. Je hoort de Babydoll van Jamie Miller. Q-music. Ik heb vaak pas situaties door nadat ze zich al afgespeeld hebben. En dat je dan terugdenkt van, goh, als ik nu had geweten wat ik toen wist, dan had ik veel enthousiaster moeten reageren. Ik heb dat bijvoorbeeld met naast bekende mensen zitten. Ik herken gezichten niet zo goed, waardoor ik niet altijd door heb wie er nu specifiek voor mij staat. En zo heb ik ooit eens samen met Tom Grennan, dat is de man die je kent van deze hit, op een hele grote stoel gezeten. Die vroeg van, mag ik even bij jou komen zitten? En ik dacht eerst nog nee te zeggen, want ik ben nogal gehecht aan mijn personal space. Maar goed, hij mocht. En dan bleek dat dus Tom Grennan te zijn. Een ander moment was toen ik mijn boterhammen met kaas aan het opeten was in de keuken van Q-Music. En ineens de man die verantwoordelijk is voor deze hit vroeg om erbij te komen zitten. Die man was Andy McCluskey, de zanger van OMD van Enola Gay. Maar hij is ook het brein achter een populaire meidengroep uit de 90s en de Zero's. En dat is deze groep die je nu bij Q-Music hoort. Dit is Atomic Kitten en Hole Again. Een heel fijne zondag.

somebody else. Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. En dat op een prachtige, zachte zondag. Ik hoop dat die iets leuk brengt. En vooral dat wij erbij mogen zijn om voor de muziek te zorgen vandaag. Cat's Eye, die staat klaar met Animal. Maar eerst Harry Styles. Dit is As It.

Bij Cat's Eye wordt er gemoved like an animal. Bij Maroon 5 en Christina Aguilera dan weer eerder als Mick Jagger. De zanger van de Rolling Stones die is terug de studio ingedoken. Hij is 83 jaar oud. Maar dat is voor hem geen enkele reden om zonder muziek van de Stones te vallen. Hoe klinken die moves van een 83-jarige rocker? En wel, volgens deze hit uit de tent blijkbaar zo. Dit zijn Maroon 5 en Christina Aguilera. Moves.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
0: Eetjas. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Dat is goeie business. En pleasure.
4: Info op telenet.be.
5: Ja, dat wordt weer overwerken.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Het is 11 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
10: Goedemorgen. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde om middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024, maar de asielen zitten nog steeds overvol, zegt Weitz.
11: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten en dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben en die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
10: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Anders heeft opgevraagd.
12: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
10: Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien. Later wel droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden.
13: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
14: Music.
15: Ja, naar de wilde.
13: Als iemand mijn atlas zou noemen, zou ik maar vreemd opkijken, maar bij Pommelien Thijs is dat helemaal normaal. Een zeer goeiemorgen, lieve vrienden.

Sasha en Another, maar dan geschreven zonder de H en de E. Ik dacht dat die mannen een soort van fobie hadden voor die letters, maar ik ben er nu pas achter gekomen dat dat delen van hun naam zijn. Ozan en Piotr Ann Otter. Kijk, soms moet je het niet al te ver gaan zoeken. Dat heeft Justin Bieber trouwens ook niet gedaan toen hij zijn artiestennaam zocht. Hij heeft gewoon een afspraak gemaakt bij de burgerlijke stand om zijn geboorteakte op te vragen. En daar stond het antwoord meteen in. Justin Bieber, dit is What Do You Mean?

0: Sam schreeuwt gewoon country. Ella Langley met Shoes in Texas won dit jaar de VMA voor de beste country song van 2026. En zometeen hoor je de artiest die Ed Sheeran komt depaneren als zijn voorprogramma nu eigenlijk iedereen gaan lopen is na die rel met Macklemore van een paar maanden terug. Je hoort die na Aiken en Right Now.
1: Romania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
3: Ja, ik bel erop de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

Beacon, Q Music en Right Now, na na na. Een tijdje terug is Ed Sheeran al zijn voorprogramma's kwijtgeraakt. Iedereen is opgestapt om Macklemore te steunen. Die was op zijn vingers getikt, die had een paar dingen gezegd. En nu zijn er nieuwe namen gekomen die Ed Sheeran komen depaneren in zijn shows. En één ervan vind ik echt wel heel bijzonder, omdat ik zelf niet meer wist dat hij nog muziek maakte. Het gaat over Isaac Slade. Die naam zegt jou misschien niks, maar het is de vorige zanger van deze groep. Frey, die je kent van How to Save a Life, dat heeft hij gezongen. En binnenkort staat hij dus op het podium bij Ed Sheeran als zijn voorprogramma. En nu Ed Sheeran toch out of the box denkt, moet hij misschien Martin Garrix eens vragen. Die twee hebben toch samen een mega hit te pakken, dus wie weet wilde Martijn wel een gaatje vrijmaken in zijn agenda. Dit is Repeat It.

We zijn ondertussen bijna 20 jaar later. Of Yves Larocque ondertussen al boven de regenboog gevlogen heeft of niet, dat weet ik niet, maar wat een banger. Je hoorde Rise Up bij Q. Het is 1:30 en het is nog altijd rustig op de Vlaamse snelwegen. Nergens een plek waar je meer dan 5 minuten verliest.

DJ Goja, Jason Derulo en Melody met Michiko. Ik heb vorige week echt zo'n melig openingsdansnummer gespeeld in de show. Ik ga daar eigenlijk wel goed op zo'n sentimentele plaat. Dus ik dacht, ik ga dat zo meteen opnieuw doen. Heb je dus iets romantisch gedaan met de muziek van Bon Jovi? Dan nodig ik jou uit om dat straks nog eens opnieuw te beleven.

0: Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: Yes!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.

Kids don't wanna dance, maar de kids die willen wel al eens graag naar de plaatsing van een nieuwe brug gaan kijken. Want was jij vannacht toevallig een van de 2000 mensen die gekeken hebben naar de plaatsing van de nieuwe brug over de E40 in Bertem? Ik wou dat ik erbij was. Ik heb dat in het verleden nogal eens gedaan toen ze bij ons in de buurt een brug aan het leggen waren. En ik had toen al het gevoel dat de vakmensen die bezig waren het niet gewoon waren dat er zoveel volk kwam kijken. Maar nu waren het dus meer dan 2000 mensen. Dat is heel cool. De snelweg daar op de E40 zal normaal deze namiddag terug open moeten gaan. Dus check zeker de info online als je in het Leuvense zou rondrijden. En nu zoals beloofd, wat openingsdansmateriaal van Bon Jovi. Dit is Bed of Roses bij Q-Music.

Marcus en Steve en hun beperkte kennis. Dit was All I Know. We krijgen een zachte herfstweek. Komende week temperaturen die naar de 20 graden gaan. Geen heatwaves meer, maar de verwarming die kan wel nog een weekje uitblijven. Dit zijn Klaas Animals.

0: Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

0: verhaal van vicepremier Maxime Prevot gisteren die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. En er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Collega Kathleen Perraar.
1: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. Deze namiddag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten wel kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen krijgen we opklaringen en is het overwegend droog bij zo'n 17 graden.
2: En er staat 1 file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Brusselse ring, op de binnenring. Je moet daar 10 minuten bij tellen tussen Wezenbeek op hem en Leonard. Op andere plekken gaat het vlotter.
3: Music.
4: Jan op de Wilde.
2: Ra ra ra, pa pa pa. En nog wat meer klanken voor mijn pokerface zometeen. Eerst Stella Lefty. Een zeer goede middag.

0: Lady Gaga en Pokerface. Begin volgend jaar komt er waarschijnlijk een nieuw seizoen van de populaire Netflix-reeks Wednesday. Ik weet dat omdat Netflix zelf heeft laten weten dat eind september het filmen van dat laatste seizoen afgelopen is. Dus nu zijn ze dat aan het afwerken en binnenkort komt dat dan op tv. En dat Lady Gaga een link heeft met de populaire serie Wednesday op Netflix, dat weten al heel veel mensen, want zij was natuurlijk te zien in het tweede seizoen. Nu denk ik ook dat Laura Tesoro, dat die ook stiekem fan is van Wednesday, want ze heeft over de slechterik uit de reeks The Hide een nummer geschreven. Dan ben ik ook wel niet 100% zeker of het echt daarover gaat.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Alleszins, dit is Hyde Park van Laura Tesoro. Q-Music.

0: Bruno Mars met I Just Might. Zometeen een man die in het rijtje van Teddy Swims en Post Malone past. Niet per se door zijn muziek, maar wel door de tatoeages in zijn gezicht. En hij staat op 29 in de Q-top 40.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: De Misty Dutchess van Connections.
7: Allee, de US of A.
8: Ja.
7: De moeite zeker.
8: Oh, dat is echt crazy.
7: Je bent toch brisket gaan eten bij de Pitmaster, hè?
8: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
8: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
7: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
8: Nee, gemist.
7: Zeg je zeker dat je niet van land zit gemist?
9: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
11: En nu nog meer.
10: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
13: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.

0: Ramen, deuren, verandas? Leenaars
1: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.

Black Hue met I'm Good. I'm good. Die man die heeft dus een traan getatoeëerd staan op zijn gezicht, echt onder zijn oog, alsof dat hij permanent weent. Ook de naam Noah, dat is de naam van zijn kind. Een roos en dan ook nog iets wat een beetje op een paddenstoel lijkt, maar het kan ook een opgegeten appel zijn. Nu, ik durf er niet al te lang naar staren of AI denkt dat ik er zelf ook een wil en dat is absoluut niet het geval. En straks de man die vrijdag nieuwe muziek heeft uitgebracht na de beste Engels-Albanese zangeres die je kent. En dat is er eigenlijk maar één, en dat is onze Dua Lipa. Dit is

bij Q Music en this is the last time. Exact 12:30, er staat 1 file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Brusselse ring, op de binnenring. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Wezenbeek, Ophem en Leonaard. Daar is een ongeval gebeurd. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten. Q Music.

0: Offenbach bij Q met Miles Away. Jouw grote droom die lijkt op dit moment misschien ook nog miles away. Maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Want DJ, jij op dit moment nog thuis op je kamer en is je grootste optreden eigenlijk gewoon het straatfeest met de buren, dan gaan we binnenkort toch een stapje hoger gaan op die DJ-ladder. En ik vertel je zometeen hoe we daarbij gaan helpen. Q.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
9: Hurman. Zet de puntjes op de O.
8: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
13: Oké, 5% korting.
12: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
13: Twee meubels, 10%.
12: Oh, zeg, en dat bed?
13: Drie meubels, 15% korting.
12: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
13: Voilà, 5% op één meubel, 10% op twee en 15% op drie meubels.
12: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
13: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
12: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
13: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
14: Gaan de verraders vanavond bij VTM stoppen met moorden? Of toch niet? En bij VTM 2 wordt Jared Leto tegen wil en dank een soort vampier in Morbius. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: try.
1: Judith en Judith Not Sign Up For This.
0: Yeah, I try, I try.
1: Ze staat op nummer 33 in jouw Q top 40.
2: Highlights. DJ Battle.
1: Maar misschien heb jij je ook nog niet ingeschreven voor de Highlights DJ Battle. En eigenlijk heb je maar één reden om dat niet te doen. En dat is als je zelf geen DJ bent. Dan kan je daar eigenlijk niks komen zoeken. En ben je wel iemand of ken je toevallig iemand in je omgeving die echt op een podium thuis hoort? Dan moet je nu naar de Q-app gaan. Want we zijn op zoek naar nieuw DJ-talent. Muziek-DJ's die willen komen draaien op het verjaardagsfeest van Q-Music. Dat is Q-Music Highlights in Mechelen. Daar is op dit moment eigenlijk nog één podium vrij langs het parcours en heel graag wil ik jou daar zien staan. Dus, niet twijfelen, ga naar de Q-app of ga naar qmusic.be en stuur daar een powermixen van 20 minuten met dan de beste hits uit 25 jaar Q in. En wie weet begint jouw DJ-droom dan wel binnenkort en kan je over een paar jaar gaan stoeven dat je Reggie kent of Dimitri Vegas of Armin van Buuren, want die is uiteindelijk ook ooit maar ergens begonnen. Nu heel groot en je hoort hem samen met Marco Borsato en Davina Michel. Dit is Hoe het danst bij Q.
3: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William. Met mij, oh mij en mij, oh mij. Het is al bijna 1 uur. Ik ga de studio doorgeven aan Dorien Matthijs zometeen. Ze heeft hits bij van Coldplay en Avicii. En ja, ook van Evanescence. Want de herfst die is officieel begonnen, dus dan mogen zij ook nog eens uit hun donkere grot kruipen. Je hoort Dorien zometeen vanaf 1 uur. Ik wens je nog een hele fijne zondag toe en ik heb nog Madonna voor jou. Dit is Frozen by Q. Tot de volgende.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal naar een gesloten jeugdinstelling, maar er is geen plaats, dat meldt het parket van Brussel.
4: Dit is bijzonder verontrustend natuurlijk. Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
3: In totaal kunnen er 283 Franstalige jongeren niet terecht in een jeugdinstelling. In Testot in Vlaams-Brabant

0: Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en droog bij zo'n 17 graden.
1: En op dit moment twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat richting Antwerpen op de E313. 20 minuten moet je er daar extra rekenen tussen Massenhoven en Ranst. Komt daar door een ongeval. Tot slot ook nog eentje op de Brusselse ring. Op de binnenring 17 minuten erbij tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. Maar op een andere plaats in de file gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
2: Music. Dorien Matthijs.
1: Al wel, wat krijgen we nu? Kygo en Max McKnown die maken hier een tripje terug naar de zomer. Waar is mijn uitnodiging, boys?

My Immortal. Een groep die ooit begonnen is als twee tieners die samen op kamp gingen en dan ontdekten dat ze eenzelfde passie voor muziek deelden. En voilà, toen is Evanescence geboren. Het kan soms gek lopen in het leven. Dan denk ik altijd, ja, wat als je op een bepaalde dag gewoon niet je kot uit was gekomen? Dan had je bepaalde mensen gewoon niet leren kennen. Ik denk dat dan vaak over mijn ouders. Van thank God dat die elkaar tegen het lijf zijn gelopen, toch? Zeg, als ik zo naar buiten kijk. Het zonnetje was daarnet keihard haar best aan het doen om deze zondag een dikke upgrade te geven. Dus misschien met de juiste muziek komt ze wel terug. Summer Vibes nu met Edge of Desire. En nadien Show Me Love. Heel erg goedemiddag.

0: Swizz DMC, Bees and Honey en Show Me Love. Maar vandaag ook een andere warme oproep. Show me your DJ skills. Want ik ben er zeker van dat er aanstormend DJ-talent aan het luisteren is. Of iemand aan het luisteren is die de geknipte persoon daarvoor kent. Voor wat? Wel voor dit.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.

0: Stars. Dat is pas voor straks. Eerst nog een hele zondagnamiddag om te doen wat je wilt. Want mijn vraag...
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Op deze zondagnamiddag. Wel, Thibaut die is een lange wandeltocht met zijn hondje aan het doen. En straks een cafeetje opzoeken. Karen uit Aalst die heeft er al een hele werkdag op zitten. Bij de bakker, daar klonk Q ook. En Celine uit Hamme, die is nog niet zo lang uit haar bed gerold. Lazy Sunday, zegt ze. Maar straks gaat ze er letterlijk nog een lap op geven. Tijdens het padellen stuurt ze. Ah wel? Ik ga er ook zo'n muzikale lap op geven. Met The Red Hot Chili Peppers in aantocht naar Shakira en Burna Boy.

beginjaar hadden ze nog een veel langere naam. Toen heetten ze Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Stel je voor dat je die naam de hele tijd moet uitspreken hier op Q. Straks Berre, lekker simpel. Net als Juste, ook voor haar Juste, niks meer, niks minder. 13:01 geworden en er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga er met jou samen door en ik begin met de langste. Die staat richting Antwerpen op de E313. Een half uur moet je er daar extra bij rekenen tussen Massenhoven en Ranst. Komt daar door een ongeval. En tot slot ook nog eentje op de Brusselse ring, op de binnenring. 12 minuten erbij tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. Daar staat een defect voertuig uitkijken dus. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op

0: Exact. Zeker met de nieuwe Q-topschijf in aantocht. Deze week van een man met een heel uiteenlopend muzikaal verleden. Want ooit begon hij als metalzanger bij coverbands. Dus in het prille begin kon je vooral dit soort muziek van hem verwachten. Zeer stevig dus. Ja, een ruig randje. En laat dat nu alles behalve de sound zijn van de nieuwe Q-topschijf. Die komt eraan na Florida en David Guetta.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

Teddy Swims met Perfect Man, de splinternieuwe Q-topschijf. Annemie uit Heverlee die stuurt, ja, dit moet ik gewoon live horen. Wat een man, wat een stem. Wel, Annemie, die Perfect Man, die komt naar ons, hè. Het is nog wel even, maar ik geef het graag al mee. Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart in de AFAS-Dome. En naast zijn verleden als metalzanger heeft Teddy Swims trouwens ook een hele poos covers gemaakt. Waaronder deze. Ja, ik kom toch wel dicht tegen de perfectie, hoor. Sorry. En de originele artiesten van dat nummer, die komt er straks nog aan. Na de bouwsa, maar eerst Mimi Webb. Dit is Good With.

heren van de Bausa. Ze bengelen onderaan in de Q-top 40 intussen. Dus het kan wel eens hun laatste week in de lijst zijn. Maar van al dat mannengeweld moet Shania Twain deze zondagnamiddag niet weten. Let's go, girls. Dat begint er al meer op te lijken voor haar. Nog voor twee draagt Shania Twain de broek bij Q. Met Man, I Feel Like.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Goedemiddag, 2 uur. Hier is Emiel met het nieuws.
3: Goedemiddag. Rond deze tijd begint in Brussel de klimaatmars. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Collega Rosalie Pieters is ter plaatse.
4: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
3: De politie en organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is geen plaats, dat meldt het parket van Brussel.
5: Dit is bijzonder verontrustend natuurlijk. Het gaat onder andere over een jongen van 16, die werd teruggevonden met 7 Molotov-cocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is.

0: En twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat richting Antwerpen op de E313. 25 minuten moet je er daar extra bij tellen tussen Massenhoven en Ranst. Komt door een ongeval. En tot slot ook nog eentje op de Brusselse ring op de buitenring. 7 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Music. Dorien Matthijs.
0: En een zanger die al volop aan het zwoegen, zweten en aan het trekken.

Meteor. De komende tijd is hij veel in de fitness te vinden, vertelt hij. Nu al helemaal fysiek aan het voorbereiden op zijn jubileumshow 10 jaar Meteor. Dan kan hij waarschijnlijk wel iets up tempo gebruiken. Dus sfeer switch in 3, 2, 1. Ja, hoppakee. Dat bedoel ik. Een schijf om de biceps op te trainen. Of wat cardio of die heupjes. Wat je wilt, doe eens zot. Zoals Ricky Martin zegt, live in la vida.

0: en schittert op zijn 21ste al helemaal alleen aan de top. Somber. En van de nummer 1 in de Q-top 40 gaan we naar de diepste daler zometeen. Ja, een man die letterlijk in angst leeft nu. En dat is exact waar hij over zingt, dat uitkomt. Tju toch! Ik hoop dat jouw zondag er wel eentje is van chillen of eentje met toffe activiteiten op de planning. Dus laat maar weten in de Q-app wat jij gaat uitspoken vandaag.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
3: Hörman. Zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Hörman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
4: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
5: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
4: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
5: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
4: Huh?
5: Yep, gaat heel lang mee.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Ramen, deuren, verandas.
10: Leijnaars Aluminium.
11: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leijnaars.be.
12: Q Music.

0: Cameron with Comins en Kingdom of Fear. Nu hij de diepste daler is, ja, hebben we hem nog meer schrik bezorgd.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Vroeg ik mij af deze zondag 11 oktober. Is er voor Lindsay eentje met pompoensoep erbij? Wel, dan zijn we met twee. De meisje staat hier ook naast mij. Santé daar, Lindsay. Sabrina uit Essen, die neemt ons mee naar Tenerife. Heerlijk warm is het daar, stuurt ze. En straks op de planning met de vrienden in de cocktails vliegen. Hola, pola. Kelly uit Maldegem, die doet iets compleet anders. Zij is bezig met de marathon van Eindhoven. Nog 10 kilometer te gaan daar, dus dikke toi toi naar daar gestuurd. Nog zo'n Sporty Spice. Lucas, die is net terug van zijn voetbalmatch en gaat de overwinning vieren. 4-0. En hij zegt erbij, niet 0-4, ja, zoals Fernand zou zeggen. Die tegenstanders hadden daar duidelijk geen schijn van kans. Nicki Minaj, die heeft ook grootse plannen deze zondag. Ik laat ze die gewoon zelf vertellen. Hele goeiemiddag.

Crypt. Ik ga zometeen mijn nieuwste aankoopjes uittesten. Twee dikke boeken vol raadsels gekocht, dus je mag je er straks aan eentje verwachten. Eer over 2:30 en Bruno Mars had zich klaar. Maar we gaan eerst even kijken hoe het op de snelwegen gaat. Ah, er staat nog maar één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Antwerpen op de E34. Tussen Lille en Zoersel nog 7 minuten extra. Maar als je op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar minder dan 5 minuten momenteel.

0: Capaldi en een kreet waarmee hij volgens mij alle virussen en verkoudheden die momenteel rondvliegen van zich afslaat. Een chille zondagnamiddag is het. Er wordt geverfd, koekjes gebakken en gehangen in de zetel, lees ik in de Q-app. Ja, allemaal goed en wel, maar wie is er echt bij de pinken? Dat gaan we meteen zien, want ik heb een nieuwe raadsel mee. Ik heb mij wat laten inspireren door de voetbalmatch waar luisteraar Lucas het over had. Dus, het raadsel van vandaag gaat als volgt. Waarom zijn koeien niet welkom op een voetbalmatch? Als je denkt te weten waar dit naartoe gaat, waag dan even een gokje in de Q-app. Waarom zijn koeien niet welkom op een voetbalmatch? Q.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Internet zo snel als het licht. Wat een verschil. Proximus. Think possible.
4: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
5: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Q Music.

0: denkt ook Anouk, die zegt Doreen, girl, ik weet het echt niet. Dat de antwoord op het raadsel van hiernet. Wel, we zullen haar helpen. Het ging als volgt. Waarom zijn koeien niet welkom op een voetbalmatch? Heel veel gokjes zijn er gewaagd. Onder andere van Manuela uit Kortrijk, die denkt, ja, ze grazen te veel. Ik vind dat een keigoeie gok, maar het is niet waar ik naar op zoek ben. Brent uit Tongeren die was de allereerste om het te raden. Waarom zijn koeien niet welkom op een voetbalmatch? Omdat ze altijd boe roepen. Sophie uit Kortrijk stuurt ook. Mijn zoontje Leon die roept hier, mama, ik weet het. Omdat ze altijd boe zeggen tegen elke ploeg. Zo schattig en zo slim al. Ook helemaal correct. En Imke uit Diest heeft het zelfs ingesproken.
1: Omdat ze boe roepen.
0: Een andere manier om het te zeggen, maar ook bunker op. Zeg, back to business nu.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want er is nieuwe muziek van nieuw talent. Adela met Ain't in LA. Q.

je denkt dat de rust is weergekeerd, te vroeg gejuicht dan. Vergeet het maar hoor, hier is ze terug. This is the end. Oh, oh, oh, oh, Adele, stop, stop, stop. We could have had it all. Oh my god. Wel, het is goed. Ik zal die laatste draaien, maar wel na het nieuws van 3. Want eerst nog even een dansje placeren. Nog niet in de moonlight, zoals Toploader zingt. Maak er nog maar een goede portie sunlight van. Een vitamine D-shotje op deze zondagnamiddag. Here we go. We

0: drie uur. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemiddag. In Brussel is de klimaatmars aan de gang. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Collega Rosalie Pieters is daar.
2: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer, door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
1: De politie en organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag om te voorkomen dat relschoppers zich mengen onder de betogers. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. Vier geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat. Dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in de documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. En in ons voetbal is de wedstrijd Standaard Charleroi aan de gang. Halfweg de tweede helft staat Charleroi 0-1 voor. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden.
0: En op dit moment twee kleine files gemeld, beide van 5 minuten, dus dat valt mee. De eerste staat richting Antwerpen op de E34, 5 minuten tussen Lille en Zoersel. En de andere op de Brusselse ring, op de buitenring ook 5

Republic met In Your Eyes. En daarvoor Harry Styles met Watermelon Sugar. De song die de nieuwe muziekbingo gaat worden. Maar dan wel in een heel ander jasje. Want Willem, de hulpcoach van Maarten en Dorothee, die moet een reggae-versie maken van die Harry Styles hit. Heel benieuwd hoe en met wie hij dat gaat fixen tegen volgende vrijdag. Want dan moet Watermelon Sugar eerder zo gaan klinken. Very laid back, zoals One Love van Bob Marley. Ja, en hij komt van de hele andere kant van het muziekspectrum. Want vorige vrijdag moest hij de French Cancan in een technojasje steken. En dat klonk dan weer zo. Ja, een wereld van verschil, toch? En nu, hè? Ja, wat kan hij niet, onze Willem. Van raven naar reggae, naar rolling.

0: een heel toepasselijke hit voor het weer van vandaag. 11 oktober is er eentje met dat typische bipolaire Belgische weer. Af en toe komt er een zonnetje piepen, 5 seconds of summer, en dan weer een kleine vlaag en zo verder. Ik heb ondertussen al de naam van de band verklapt. En nadien volgt de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Tip, het was de Q-topschijf van vorige week.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: Yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig.
6: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Ja, dat lukt niet.
6: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM. Okay.

Nog maar eens het bewijs hoe hard muziek wel kan raken. Hè? Vorige week de Q-topschijf, nu de hoogste nieuwkomer. Ik heb bij mij ondertussen een Britse band klaarstaan, ja, die eigenlijk wat underrated is, naar mijn gevoel. Clean Bandit. Je hebt die naam vast wel al voorbij horen komen, maar weet je ook welke hits die band allemaal gemaakt heeft de voorbije jaren? Denk even na. Tip, het zijn echt keiveel Q-hits van de afgelopen 10 jaar. Zeg, terwijl ik de hersenen al hoor kraken, zet ik een paar van hun gigahits op een rijtje. Want ik ga ons collectief geheugen, ons muziekgeheugen, even opfrissen. En daar gaan we. Clean Bandit ken je sowieso van deze. I just wanna be part of your symphony. Ah ja, Symphony met Zara Larsson. Maar ook deze hit is van hem. It's so solo. Allee ja, in duo. Want dat was met Demi Lovato. Maar dat rijmt allemaal. Nog veel vroeger. In 2014 is deze uitgekomen. Rather Be. En ja, 2 jaar nadien, exact 10 jaar geleden, hebben ze deze schijf gedropt. Yeah. Rockabye. En nog zo'n zotte artiest waarmee ze hebben samengewerkt. Annemarie. In deze hit niet alleen Bye Bye Boy, maar ook Cry Cry, al die krokodillentranen eruit. Annemarie en Clean Bandit zijn dit.

0: van Shaggy, charmeur zeg. Straks de band die ineens brons pakt in onze Q-top 40 deze week. 7 plaatsen naar boven zijn ze geklommen. Ik laat ze zo op je los. En nadat we even de snelwegen hebben gecheckt, 4:30 voorbij. En er staan nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Beginnen doe ik met de langste. Die staat op de Brusselse ring. Op de binnenring 12 minuten extra tussen Wezenbeek op en Tervuren 4 Armen. En ook tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette 6 minuten extra. Daar staat een defect voertuig. Tot slot ook nog eentje op de buitenring. 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Q Music.
2: Doreen Matthijs.
0: En Temper City. Let's go.

0: Twee keer knipperen volgens Shaboozy en Miles Smith. En niet alleen de zomer is gedaan, ook de herfstvakantie staat al bijna voor de deur. Time flies, so don't blink twice. Want binnen 20 dagen is het tijd voor... Halloween! Maar dat is ook meteen het weekend waarmee de herfstvakantie van start gaat. Dus dat wil ook zeggen dat binnen exact 25 dagen ons Q Highlights Festival in Mechelen van start gaat. Ja, nu we toch bezig zijn. Ik heb al eens verder gerekend. Heel ver, binnen exact 75 dagen gaan we van je... Oké, hiernaast stop ik hoor. Binnen 82 dagen is het tijd voor dit. Happy New Year, Happy New Year, may we all end. Absoluut. Maar het allereerste wat er zit aan te komen, dat je zeker niet mag vergeten, vertel ik zo meteen even. En dat heeft alles hiermee te maken.
1: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
2: With you. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure.

2 weken mogen we met z'n allen een uurtje langer slapen. Want op zondag 25 oktober, vergis je dus echt niet. Maar vooral ook, vergeet het echt niet. Anders ga je rijkelijk te vroeg op je afspraak zijn die dag. 3 uur 's nachts wordt weer 2 uur. En dan is het onherroepelijk zover, hè. Het winteruur. Het wordt vroeger donker. Maar je kan dan vooral even lekker uitslapen. 25 uur in je dag. En de vroegste vogels bij Q, ik denk dan aan Maarten en Do, Vincent van Geel en QDJ Robbe, die gaan dat fantastisch vinden. Turn the lights off nu.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Goedemiddag, het is 4:00. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
4: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid gevoel aan het voeden is.
3: Hij wijst erop dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standaar. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig seizoen. Charleroi komt naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standaar staat 8e. De Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maximaal tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden.
2: En 2 plekken onderweg waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Dat is zo op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar reken je best 7 minuten bij. En ook op de binnenring 5 minuten verliestijd tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar nog minder dan 5 minuten. Dus valt heus mee.
5: Music. Naomi van der Poorten.
2: Een prachtige herfstdag. Al hoop ik dat je geen seizoensjetlag krijgt van mijn eerste plaat. Want dit

0: een bijzonder fijne namiddag.
1: Naomi van der Poorten.
2: Het is Naomi.
3: Ah ja.
1: Naomi van der Poorten.
0: Zondag 11 oktober, putje herfst, maar toch ook zalig, hè, met die zon op je bol. Oh, de blaadjes worden oranje. Oh, en vallen van de bomen. Ik vind het heerlijk om daarin te vertoeven. Maar in Oostende gebeurt er ook iets speciaals daar. Want daar waait er een zalige geur van citroen, krulpeterselie en garnaalkroketten. Want dit weekend is het daar 3 dagen lang.

Garnaalkrokettenfestival. En de juryvoorzitter van dienst is Piet Huizentruit. Dus ik ga die straks eens bellen in de show, denk ik. Ja, ik moet alles weten over zijn weekend en vooral zijn garnalen. Maar ondertussen voorzie ik jou zondagnamiddag van de perfecte soundtrack. En ik denk dat een old school

0: van DJ Goya, Jason Derulo en Melody was er ook bij. Deze week postte Bazaar op hun Instagram een video van een van hun concerten destijds en schreef ze erbij over exacte maand weer live in de Ziggo Dome. De Ziggo Dome, dat is een van de grootste concertzalen in Amsterdam en Nederland eigenlijk bij uitbreiding. Maar ze hebben helemaal geen optreden gepland daar in de Ziggo Dome. Er is geen concert van Bazaar daar. Hoe kan dat? Ik vertel het je zo. Q.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
2: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
6: Ramen, deuren, verandas?
7: Leenaars Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leenaars.be.

vanaf volgende week vrijdag kan je die nieuwe docu kijken op Disney Plus, Wild Hearts, over Cat's Eye natuurlijk. En over exact een week staat Bazaar wel degelijk in de Ziggo Dome. Dat is de AFAS Dome van Amsterdam eigenlijk. En dat is een enorme prestatie van Bazaar, hoor ik u denken. Ja, dat is ook waar. Maar klein detail, Bazaar speelt eigenlijk gewoon het voorprogramma van Pommelien Thijs. Ja, dus dat is wel mooi. Vlaamse artiesten die elkaar steunen. Ze hebben gewoon Bazaar meegepakt. Zotte kans dus. Dit zijn

0: Wat hebben we vandaag uit dit programma geleerd?
1: Ja, voorlopig nog niet veel. Maar ik kan u wel vertellen dat er één file staat en dat ik zo meteen met Piet Huizentruid ga bellen over het Garnaalkrokettenfestival. We beginnen bij die file. Die vind je op de Brusselse ring, op de binnenring, tussen Groot Bijgaarden, dan Saarlaan en Jette. Daar reken je best 6 minuten bij. En als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op het moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
2: Naomi, hallo.
3: Naomi van der Poel.

0: Vandaag de laatste dag van het Garnaalkroketfestival. En Piet Huizentruid is dit jaar de voorzitter van de jury. Dus ik ga hem eens bellen om te horen hoe dat allemaal verlopen is. Wat ik mij ook vooral afvraag, is hoeveel je er zo moet eten. Ik ga het hem nu gewoon vragen. We gaan bellen. Ik heb een nummer gevonden.
1: Ja, ik ben het niet. Ik bel terug. Dank u.
0: Nee. Oh nee, hallo. Oh, dat is hem toch niet misvallen, al die garnaalkroketten. Ik probeer zo meteen nog eens.
2: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel op onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
10: Oké, 5% korting.
12: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
10: 2 meubels, 10%.
12: Oh, zeg, en dat bed?
10: 3 meubels, 15% korting.
12: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
10: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
12: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
10: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
12: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
10: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: het is mij gelukt hoor. Piet Huizentruit aan de lijn, de juryvoorzitter van het Garnaalkrokettenfestival dit jaar en dit weekend. Dag Piet, hoe gaat het met jou?
1: Hallo Naomi, het gaat zeer goed met mij.
0: Oké,
1: zeg, zondag.
0: Maar hoeveel garnaalkroketten heb je dan moeten proeven als juryvoorzitter?
1: Wel meisje, ik heb er nog nooit zoveel in één keer moeten proeven. 5, 10 hebben we er geproefd. En dan om nog een keer te checken voor de 3 winnaars, hebben we er dan nog een keer 4 gegeten. Ja. Het was redelijk digestief, ja.
0: Ah wel, ja. Heb jij geen indigestie of zo, inderdaad? Heb je geen last gehad?
1: Ja, ik bedoelde indigestie.
0: Ja.
1: Het was redelijk heavy. Het was redelijk heavy.
0: Ja, oké. Okay, dus je hebt de rest van het weekend niks meer gegeten.
1: Er moest een winnaar uitkomen, dus ik heb de rest van het weekend eigenlijk niks meer gegeten. Nee.
0: En inderdaad, je spreekt over die winnaar. Wie heeft er dan gewonnen?
1: Dat weten we nog. Allee, wij weten dat, maar dat wordt pas morgen uitgebracht door, okay, door de organisatie. En wij moeten in alle talen zwijgen.
0: Oké, dus ik ga het niet uit u kunnen sleuren, dat is jammer. Maar kwam je een beetje overeen met je mede-juryleden? Hè? Niet te veel aan bras gehad met Louise Goedevrouw, Manu van Akker?
1: Nee. Het was eigenlijk allemaal op dezelfde lijn. De winnaar was unaniem, dus dat is al heel goed.
0: Okay.
1: Voor 2 en 3 hadden we eigenlijk, als we nog een keer 4 kroketten hebben doen afkomen, was de 2 en 3 een beetje. 2 was ook duidelijk, 3 en 4 was niet zo duidelijk, dus hebben we nog een keer herproefd. Manu van Akker is een heel toffe gast, die echt wel wat kan verzetten van eten. De andere juryleden ook waren super tof. We kwamen goed overeen.
0: Oké, zalig. Ja, het klinkt als een super fijn weekend. En ik denk dat jij dat met verve hebt volbracht natuurlijk, die rol als juryvoorzitter van dat Garnalenkroketfestival. Nu Piet, genoeg over dat festival. Je hebt Vlaanderen leren koken, maar kan je ons ook iets leren om van de perfecte zondag te genieten? Wat is jouw ideale zondag? Zou je dat in zo'n puntjes kunnen gieten?
1: Goh, de perfecte zondag, dat is punt 1. Lang, lang slapen en snoezen.
0: Okay.
1: 2. Lang, lang chillen. En punt 3. Dan tegen de vooravond een goeie aperitief en een goeie mosselke met frieten. En het is of een garnaalkroketje, ik wil dat je wel. En het is compleet.
0: Oké, zalig. En punt 4, ik zal het eraan toevoegen dat de mensen van de radio u niet te veel storen. Hè. Ik ga u vooral van uw zondag laten genieten.
1: Ja,
0: en merci voor uw tijd. Geniet van uw zondag.
1: Bedankt. Dit

0: Joreniers. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app. With you.
1: En zo is het bijna 5 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
2: Goedemiddag. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Collega Hannelore Simoens.
3: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkamp heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
2: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Quentin vanmiddag bij VTM Nieuws.
4: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk, geen verhoging van de belasten.
2: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. Volgens de organisatie zijn er 60.000 deelnemers, dubbel zoveel als vorig jaar. De politie houdt het op 45.000. De betogers eisen meer maatregelen tegen klimaatverandering. Collega Rosalie Pieters is daar.
5: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer, door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
2: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig seizoen. Charleroi komt naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Op dit moment spelen Union en OH Leuven tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat Union 0-1 achter. Michael van Toornhout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten Jordi Corsius en Gerben Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brand de beste. De Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden.
1: En 5 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen, maar ze vallen allemaal heel goed mee. Richting Antwerpen op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek kreeg je best 8 minuten bij. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde 7 minuten. En richting Gent op de E40 tussen Drongen en Gent en 60 5 minuten bij. Ook 5 minuten op de Brusselse ring liever op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook 5 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder, nog minder, dan 5 minuten mogen verliezen.
6: Music.
0: Naomi van der Poorten.
1: Zondagavond is heel vaak tv-avond, maar vanavond zit ik in de volle stress voor mijn scherm. Ik leg het zo uit.

0: Naomi.
1: Hey. Hey Naomi.
2: Zet nog eens een goede schijf op om op te warmen.
3: Let's get it started in here.
4: New music.

0: get die zondagavond started. Vanavond de Verraders bij VTM. En ik kijk elke zondagavond heel trouw, want ik ben verslaafd aan dat programma eigenlijk. Alleen moet ik eerlijk zijn, oh, dit seizoen, ik vind het wel irritant, hoe goed de Verraders het doen. Oh, of ja, hoe slecht de bondgenoten het doen. Want vanavond richten ze bijvoorbeeld al hun pijlen op mijn ex-collega en zeer goede vriend Tom de Kok. Die bondgenoot is. Oh my god.
1: We moeten gaan voor Tom.
2: Dat was geen vuurtje. Er werd achter mij door Veerle een brandstapel aangestoken en er lag al iemand op. Tom.
0: Oeh, maar dan beginnen mijn vuisten te jeuken hoor. Van Tom blijven ze af. Ik ga zo op mijn paard zitten vanavond voor de tv. Ik weet het nu al zeker.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Sommige mensen hebben het allemaal, want Martin Garrix heeft niet alleen goede beats, maar ook

0: Zometeen in de playlist de man die ik ooit eentje is geentje heb leren zeggen.
1: Eentje is geentje.
0: Tekst en uitleg zometeen.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
12: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel, heel, heel lang, hè.
13: Is maar een 20 seconden spot.
11: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel, heel, heel, heel, heel sterk merk.
12: Ja, heel, heel sterk, hè.
14: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
16: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
15: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
17: De Mist Je Dutchess van Connections.
18: Zeg, de USOV. Toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
19: Tjuh, dat heb ik gemist.
20: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.

0: daarvoor...
1: I'll be waiting.
0: Hoorde je David Guetta en J-Lo met Save Me Tonight. En het zal nu een dik jaar en half ongeveer geleden zijn geweest dat ik met David Guetta heb mogen videobellen. Echt een super sympathieke mens. Echt een hele leuke ervaring. En ik belde met hem omdat hij 2 Q-topschijven na elkaar had gescoord. Dus heb ik hem voor de gelegenheid de prachtige leus leren zeggen. Eentje is geentje. En dat deed hij met verve.
2: Eentje is geentje.
0: Echt, ik word zo vrolijk als ik het weer hoor ook. Dat was echt een mega tof moment. Aan te raden, ze zeggen altijd never meet your heroes, maar David Guetta, die mag je zeker ontmoeten. En we gaan van de ene naar de andere superster. Klaar voor Miley?
3: Let's go.

0: Bittersweet. Taylor Swift komt er ook nog aan, maar eerst Kygo en ook eerst het. Want ik moet natuurlijk ook de filesituatie meegeven. Ik kan je zeggen dat er een paar pietluttige files staan. Een heel aantal, maar je verliest daar niet meer dan 5 minuten. Er is maar 1 plek waar je 10 minuten verliest. En die wil ik toch even meegeven. Richting Gent op de E40 tussen Loppem en Oostkamp, dus 10 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar sowieso op dit moment minder dan 10 minuten. En kan je gewoon lekker cruisen naar je zondagavond.
1: Wie ben jij echt? Naomi van der Poorten.

0: Ja, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik zit met een probleem rond mijn ego. Ja, ik laat graag dingen rond mij draaien. Ja, zo vind ik dit nummer een fantastisch nummer. Omdat ik er mijn eigen naam in hoor. Naomi. Man. Maar ik werk aan mijn egocentrisme. Dus zometeen krijg je een ander nummer van Eric Prydz. Minstens even goed, maar wel zonder mijn zelfstoef.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
4: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
3: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
4: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Gaan de verraders vanavond bij VTM stoppen met moorden? Of toch niet? En bij VTM 2 wordt Jared Leto tegen wil en dank een soort vampier in Morbius. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Alex Warren en zijn Emerald Eyes. Hoe lang gaat hij dan nog blijven volhouden, al die hitscoren? Daar komt gewoon geen einde aan. Iets helemaal anders. Eergisteren, vrijdag, kwam Judith op bezoek bij Vincent Live. En Judith bracht Judith Not Sign Up For This. Dat vond ik wel grappig. Nieuws, want ze komt eraan in de playlist. Maar mag daar ook een stamp onder uw kont bij, nu we toch bezig zijn. Want ik heb een heel leuk nummer klaarstaan om uw wildste karaoke-fantasieën op los te laten. En dit nummer kan anders ook wel tellen, hè. Dit is Marshmallow, Kane Brown en Miles On It.
1: Neutra, big

0: 6 uur. Hoor je ook iets heel bijzonders van een Vlaming? Een cover die je moet gehoord hebben vandaag. Het is Meteor die Coldplay zingt. Ja, dat moet je echt nog even horen.
1: Shotje energie met Naomi.
0: Maar first things first, eerst een muzikale schop onder je kont. Een opwepnummertje. Gewoon iets dat je nog even door de dag sleurt. Hè? Want soms kan zondag wel wat zwaar aanvoelen of zo. Of je bent wat moe, je bent wat loom. Ah, wel, daar kunnen we iets aan doen. Dus voilà, hier komt de schop. Vlam, rechterin zeg. Dit is Britney Spears en een van de nummers met de meeste attitude. Oeps, kan gebeuren. Ze heeft het wel niet weer gedaan, zeker.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Goedenavond, bijna 6 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. Bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Collega Hannelore Simoens.
4: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peter hem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
3: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
5: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
6: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
3: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. In ons voetbal is Union niet verder gekomen dan een 1-1 gelijk spel tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats in het klassement op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Michael van Toornhout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brand de beste. En wielrenner Noor Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op 1 kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maximaal rond 17 graden.
2: En er staan enkele... Amai, een kriebeltje in mijn keel. Ik ga opnieuw beginnen. Er staan enkele kleine files onderweg, maar er staat er maar 1 waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, tel je best 12 minuten bij. Maar als je op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Music.
8: Naomi van der Poorten.
2: Meteor die zong 5 jaar geleden een cover van Coldplay. En hoe dat allemaal ging en klonk, dat hoor je na Sabrina Carpenter.

We bestaan met Q-Music 25 jaar. En zometeen vertel ik nog eens waarom deze verjaardag zoveel zotter zal zijn dan alle anderen. Maar het is ook gewoon het uitgelezen moment om eens terug te blikken op die 25 jaar Q-Music. En 5 jaar geleden, toen was ik er al bij, bracht Meteor in de ochtendshow van Maarten en Dorothee deze bijzondere...

Dat werd dan Onder de Sterren. Hij gaf er zijn eigen spin aan, maar blijft zeker overeind. Je kan de hele cover vinden op YouTube trouwens. Maar ik maak van de gelegenheid gebruik om nog eens dat nummer van Coldplay te draaien. Dit is dat prachtige.

0: sorry aan alle pappies en aan alle mammies, want Gail gaat zo meteen eens serieus vloeken. Dus bedekken van de kinderoortjes mag.
1: Heroes World, België's grootste popcultuurfestival voor liefhebbers van films, superhelden, series en games, is terug. Ontmoet acteurs zoals Ralph Fiennes uit Harry Potter en The Hunger Games, acteurs uit One Tree Hill en zoveel meer. Ontdek Heroes World op 17 en 18 oktober in Brussels Expo. Tickets en info via heroes-world.be.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was
2: nog
3: niet klaar!
2: ETIAS. Nu min 20% op de ETIAS woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Ramen, deuren, verandas.
11: Leijnaars Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leijnaars.be.
13: Q Music. Oh,

25 jaar geleden gingen we met Q Music voor de allereerste keer in de ether. En daarna was mijn leven ook nooit meer hetzelfde. 25 jaar later zijn we een fantastisch radiomerk dat barst van de positiviteit, de musicaliteit, veel liefde en plezier. Ik ben zo fier dat ik hier mag werken. En al zeker, als mijn werk de zotste feestjes geeft. Dat neem ik er ook heel graag bij. Ik was er ook bij op de 20ste verjaardag, toen werkte ik hier al. En dat was fantastisch, dat was superleuk. We hebben ook een feest gegeven hier in de gebouwen. Dan werkte ik hier nog maar net, maar dat was al zeker mega imposant. Gewoon een groot feest. Er was echt alles, hè. Alles was voorzien. Maar wat we nu in onze bol hebben gekregen, overtreft alles. Het Q Music Highlights Festival. Een lichtfestival in Hartje Mechelen, gratis en ervoor niet. Op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Dat wordt spectaculair. Ik ben erbij en met mij heel veel Q-DJ's. En deze mannen zijn er ook al een hele tijd bij op de radio. Dit is al 15 jaar oud.

0: Dus goed, ik zal iets zeggen. Zometeen.
1: Say something.
0: Ja, oké. Okay. Ik zal zeggen dat mijn lievelingsliedje van de zomer eraan komt. Het is wel een tempootje hoger. Het is dit, maar dan anders. Echt een dikke schijf. Eerst nog even dit. Er staan een paar kleine files, maar er staan er maar 3 waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 20 minuten ondertussen. En richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten bij. Ook 12 minuten bij richting Antwerpen, op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Naomi van der Poorten.

0: Summer.
1: Frances is onderweg naar de frituur. Ah, ik wou dat ik het ook kon eten, maar ik heb het vorige week gegeten, dus ik mag niet overdrijven. En nu zou ik gewoon eigenlijk zeggen, bedek je oren nu maar, want je gaat nu heel veel blije mensen horen die we gelukkig gemaakt hebben de afgelopen 25 jaar. Ja. Zijn ze bedekt? Ja. Oké, dan.
2: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
3: In 20.000 euro shopping. Yeah.
2: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
6: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
11: Zeg Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
12: Oké, 5% korting.
11: Oh, wacht hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
12: 2 meubels, 10%.
11: Oh, zeg, en dat bed?
12: 3 meubels, 15% korting.
11: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
12: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
11: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
12: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
11: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
12: Mores in Hulst, verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Q. Q Music.

Dat kan je niet over iedereen zeggen, jammer genoeg. Want Shakira en Piqué die zijn al eventjes niet meer samen. Dat is nu al 2 jaar geleden of zo. Ah nee, goh, ik denk dat wij 2024 zijn. Nee, 2022 was het, dus dat is al 4 jaar geleden. En dat kwam door een affaire van haar man. Enfin, ik merk nu ook dat we allemaal maar mensen zijn, want nu hebben ze ruzie over de kinderen. Het zijn ook een beetje rijke mensenproblemen, dat geef ik toe. Maar ik zal het allemaal zo meteen uit de doeken doen. Eerst bazaar en ooit komt er een dag.

0: Ja, mooi idee, Love Generation.
1: Maar het is weer dik aan bras bij Shakira en haar ex-man en voetballer Piqué. Ja, het is zelfs zodanig erg dat ze hem voor de rechter gaat slepen. En het heeft alles te maken met hun kinderen. Want zij woont in Miami en Piqué die woont in Barcelona. En ze vindt, en ik snap haar wel, dat de kinderen veel te veel vliegen. Dus dat is vaak, hè, de zoveel dagen daar en dan die tijdzones en al. En dan moeten ze van Miami naar Barcelona vliegen en weer terug. Maar ik snap ook, ja, natuurlijk de vader wil natuurlijk zijn kinderen zien. Dus we zien maar. Elk huisje heeft zijn kruisje. Dat zei mijn mama altijd. En ze heeft potverdikke gelijk. En elk huishouden is wel eens, ja, hoe moet ik het anders zeggen? Een zo? We're wild and we can't be tamed, and we turn.

0: vanavond te 7 uur het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
2: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek.
1: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. En wielrenner de Noordperstrand Hagenes heeft Parijs-Tour gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit de kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Kop.
2: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

0: show Joreniers. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
1: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Q. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. En Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee-Leuven. Union-speler Camille van de Perre.
2: Ondermaatse eerst zelf, denk ik dat we daar eigenlijk de wedstrijd uit handen geven. We kwamen tekort in de duels, tweede ballen, kwaliteit aan de bal. Dus ik denk op basis van de eerst zelf dat ik de punten heb verloren.
1: Union staat nu vierde op 2 punten van leider A-agent. OHL staat 14e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag

Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim. Q Music. I'll show you.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
1: De Wever herhaalt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland. Dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.

0: Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
1: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthale Helligter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum, dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
3: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minimaal tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maximaal tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Geen State of the Union dinsdag in het parlement. Dat heeft premier Bart De Wever zelf aangekondigd. Die wordt uitgesteld omdat er geen zicht is op een begrotingsakkoord. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
1: In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saudi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
2: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
1: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een honderdtal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minimaal tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maximaal tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen. Music.